0: het is nu 3:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïense militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïense legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in het Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïnse legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag.

slaan is weer des duivels werk. Zo gauw ik er niet bij ben, belazert hij de kerk. Dan belazert hij de kerk.

0: Goedemiddag, het is nu 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in het Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïnse legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Others are talking, but we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio.
2: De door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas en andere gewapende groepen in Gaza. Trump noemt het een historische doorbraak en zegt dat de ontwapening stap voor stap wordt uitgevoerd. Of ook Hamas en Israël hebben getekend is onduidelijk. Beide partijen zijn het oneens over details van de ontwapening. Hamas wil zijn wapens niet aan Israël overdragen en Israël blijft ondanks het bestand Palestijnen doden. Door een defect spoor rijden er tot eind augustus minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam Centraal. De NS verwacht dat de storing duurt tot maandagavond 31 augustus rond 9:15. Treinreizigers moeten rekening houden met een aangepaste dienstregeling en doen er goed aan vooraf de reisplanner te checken. Waardoor het spoor defect is geraakt, maakte de NS en spoorbeheerder ProRail niet bekend. Spanje sluit de grens met Marokko bij de exclave Melilla na een grote toestroom van migranten. Eerder bereikten er al honderden mensen de Spaanse enclave Ceuta, waarbij hekken werden beklommen en mensen via zee probeerden over te steken. Volgens de Spaanse media zijn daarbij zeker 18 mensen om het leven gekomen. Extra militairen en politie zijn naar Ceuta gestuurd. De Spaanse premier Sanchez bezoekt straks de enclave. Via dit stukje Spanje in Marokko zijn migranten snel in Europa. De Amerikaanse tech- en webwinkelgigant Amazon heeft opnieuw flink meer omzet geboekt, vooral dankzij de sterke groei van zijn clouddivisie AWS. De omzet van die tak steeg met 37% door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Ook de webwinkels en advertentieinkomsten groeiden. In totaal kwam de kwartaalomzet uit op ruim $200 miljard. Amazon verwacht dat de groei ook de komende maanden doorzet. Het bedrijf investeert veel in onder meer AI-datacenters. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden.
1: Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Talking. We're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with

0: nu 7 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio.
2: De door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas en andere gewapende groepen in Gaza. Trump noemt het een historische doorbraak en zegt dat de ontwapening stap voor stap wordt uitgevoerd. Of ook Hamas en Israël hebben getekend is onduidelijk. Beide partijen zijn het oneens over details van de ontwapening. Hamas wil zijn wapens niet aan Israël overdragen en Israël blijft ondanks het bestand Palestijnen doden. Door een defect spoor rijden er tot eind augustus minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam Centraal. De NS verwacht dat de storing duurt tot maandagavond 31 augustus rond 9:15. Treinreizigers moeten rekening houden met een aangepaste dienstregeling en doen er goed aan vooraf de reisplanner te checken. Waardoor het spoor defect is geraakt, maakte de NS en spoorbeheerder ProRail niet bekend. Spanje sluit de grens met Marokko bij de exclave Melilla na een grote toestroom van migranten. Eerder bereikten er al honderden mensen de Spaanse enclave Ceuta, waarbij hekken werden beklommen en mensen via zee probeerden over te steken. Volgens de Spaanse media zijn daarbij zeker 18 mensen om het leven gekomen. Extra militairen en politie zijn naar Ceuta gestuurd. De Spaanse premier Sanchez bezoekt straks de enclave. Via dit stukje Spanje in Marokko zijn migranten snel in Europa. Een AI-systeem Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft ingebroken bij 3 bedrijven. Dat heeft Anthropic bekendgemaakt een week nadat iets soortgelijks was gemeld door concurrent OpenAI. De hacks zouden hebben plaatsgevonden tijdens veiligheidstesten. Door een misverstand met een ander bedrijf dat deze oefeningen zou analyseren, kreeg Claude echter toegang tot het algemene internet, waarna het inbrak bij 3 andere bedrijven. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden.
1: Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: Dit is iTurn Radio op jouw vrijdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Het Britse Hoge Rechtshof gaat zich buigen over het verbod op de actiegroep Palestine Action. Door die maatregel werden lidmaatschap van of steun aan Palestine Action strafbaar gesteld, met gevangenisstraffen tot 14 jaar tot gevolg. Dit heeft al tot zeker 3500 arrestaties geleid, onder wie ouderen en holocaust-overlevenden die een protestbordje vasthielden. Een versnelde behandeling van de zaak wordt verwacht tussen oktober en december, aldus het Hof. De inflatie is na een daling in juni weer opgelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het dagelijks leven in Nederland is in juli 3,1% duurder geworden dan een jaar eerder. De prijzen van energie en motorbrandstoffen stegen met 9,7%. Het prijsniveau van voedingsmiddelen, dranken en tabak bleef onveranderd. De inflatie is al een tijd hoger dan normaal. Voor de oorlog in het Midden-Oosten lag deze op 2,4%. Bij een explosie gisteren in een steenkoolmijn in het zuiden van Pakistan zijn zeker 34 mijnwerkers om het leven gekomen. De explosie werd veroorzaakt door de aanwezigheid van methaangas. Een reddingsactie om de mijnwerkers die nog vastzitten op te sporen en te bergen is nog gaande. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. Ongelukken komen veelvuldig voor in de Pakistanse mijnen, met name in Baluchistan, de grootste en armste provincie van het land. Een AI-systeem Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft ingebroken bij 3 bedrijven. Dat heeft Anthropic bekendgemaakt een week nadat iets soortgelijks was gemeld door concurrent OpenAI. De hacks zouden hebben plaatsgevonden tijdens veiligheidstesten. Door een misverstand met een ander bedrijf dat deze oefeningen zou analyseren, kreeg Claude echter toegang tot het algemene internet, waarna het inbrak bij 3 andere bedrijven. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Are talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.
5: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
6: Go ahead.
5: I want to get into it, man, you know.
6: Go ahead.
5: Like a sex machine, man.
6: Yeah.
5: Moving, doing it, you know.
6: Yeah.
5: Can I count it off?
6: Go ahead.

0: is nu 9 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio.
2: Het Britse Hoge Rechtshof gaat zich buigen over het verbod op de actiegroep Palestine Action. Door die maatregel werden lidmaatschap van of steun aan Palestine Action strafbaar gesteld, met gevangenisstraffen tot 14 jaar tot gevolg. Dit heeft al tot zeker 3500 arrestaties geleid, onder wie ouderen en holocaust-overlevenden die een protestbordje vasthielden. Een versnelde behandeling van de zaak wordt verwacht tussen oktober en december, aldus het Hof. De inflatie is na een daling in juni weer opgelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het dagelijks leven in Nederland is in juli 3,1% duurder geworden dan een jaar eerder. De prijzen van energie en motorbrandstoffen stegen met 9,7%. Het prijsniveau van voedingsmiddelen, dranken en tabak bleef onveranderd. De inflatie is al een tijd hoger dan normaal. Voor de oorlog in het Midden-Oosten lag deze op 2,4%. Bij een explosie gisteren in een steenkoolmijn in het zuiden van Pakistan zijn zeker 34 mijnwerkers om het leven gekomen. De explosie werd veroorzaakt door de aanwezigheid van methaangas. Een reddingsactie om de mijnwerkers die nog vastzitten op te sporen en te bergen is nog gaande. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. Ongelukken komen veelvuldig voor in de Pakistanse mijnen, met name in Baluchistan, de grootste en armste provincie van het land. En consumenten krijgen meer rechten als een apparaat kapot gaat, ook als de garantietermijn is verlopen. In elektronische apparaten zitten zeldzame grondstoffen, toch vormt elektronica de snelst groeiende afvalstroom. De Europese Unie komt daarom met een nieuwe richtlijn met daarin het recht op reparatie, dat repareren aantrekkelijker en toegankelijker moet maken. De Europese richtlijn moet wel eerst nog worden omgezet in nationale wetgeving. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden.
1: Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Talking. We're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: Goedemorgen, het is nu 10 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren vanavond geannuleerd, omdat ook Israëlische universiteiten aan de finale zouden meedoen. Daarmee past het debattoernooi niet binnen de culturele boycott van Israël van 300 musea, festivals en theatergezelschappen. Tivoli wist dat Israëlische studenten meededen aan het debattoernooi, maar dacht dat dit op persoonlijke titel was. Wereldvoetbalbond FIFA gaat ondanks fel verzet van lidorganisaties door met de ontwikkeling van zijn commercialiseringsplan. De FIFA wil private investeerders aantrekken door aandelen te verkopen van een nieuw op te richten bedrijf dat alle commerciële activiteiten rond WK's zou moeten regelen. De UEFA kondigde vervolgens een boycott af van alle toernooien van de FIFA, waaronder het WK. De FIFA zegt deze mening te respecteren, maar legt het plan alsnog voor aan de leden. In het zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden mensen naar huis. Volgens de autoriteiten zijn de evacuatiebevelen vanwege de branden daar inmiddels opgeheven voor ruim de helft van de mensen. De situatie is stabiel, aldus regionaal bestuurder Sophie Broca. De weersomstandigheden waren vannacht gunstig, dalende temperaturen en een stijgende luchtvochtigheid. Tienduizenden hectares zijn de afgelopen dagen verwoest door de natuurbranden. En consumenten krijgen meer rechten als een apparaat kapot gaat, ook als de garantietermijn is verlopen. In elektronische apparaten zitten zeldzame grondstoffen, toch vormt elektronica de snelst groeiende afvalstroom. De Europese Unie komt daarom met een nieuwe richtlijn met daarin het recht op reparatie, dat repareren aantrekkelijker en toegankelijker moet maken. De Europese richtlijn moet wel eerst nog worden omgezet in nationale wetgeving. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden.
2: Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
3: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
4: Check this out.
5: Hit me.
6: Ladies and gentlemen.
7: Let the rhythm take you.
6: Yeah, yeah, yeah.
7: The rhythm.
8: The music.
9: Music. Oh, I love stuff.
10: Now, here comes the music.
11: Are you ready?
12: Okay, boys.
13: Here we go.
14: You're listening to
15: iTurn Radio.

En zoals je van me gewend bent, doe ik dat 3-aan-3. Verderop in de muziekfabriek aandacht voor de Jukebox Classic en de oude lullenplaat. Maar het eerste rijtje van 3 gaan we van start met Shaken Stevens, This Old House.

0: Volendam, BZN en een lekkere gouden ouwe Lady Mercury. En wat waren die andere twee? Dat was die mooie ballad van Robbie Williams en Gary Barlow, Shame. En we begonnen dit eerste rijtje van drie met Shaken Stevens. En niet zoals ik aankondigde, dit is Old House, maar het is gewoon dit is All House. Vergeet niet af en toe een kijkje te nemen op www.rondvandesteen.nl. Tijd voor ons eerste item, de Jukebox Classic.
1: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: Ze is geboren op 17 januari 1927 in New York City en overleed op 25 december 2008. We hebben te maken met een Amerikaanse actrice en jazzzangeres.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: De regisseur Orson Welles noemde haar ooit the most exciting woman in the world. De spannendste vrouw ter wereld. Ze was een ster op de bühne, het witte doek, theater en de televisie. Bij het grote publiek was ze het meest bekend van haar rol als Catwoman in de televisieserie Batman in de jaren 60. En als zangeres van de zwoele kersthit Santa Baby uit 1952. In 1960 kreeg ze een ster op de Hollywood Walk of Fame. Ze werd 3 keer genomineerd voor een Tony Award, 1 keer voor een Emmy Award en 2 maal voor een Grammy Award. Ze werd geboren op een katoenplantage in de zuidelijke staat South Carolina. Haar vader was blank en haar moeder van Afro-Amerikaanse afkomst. Als zangeres had ze in de jaren 50 en 60 een aantal hits. Waaronder Santa Baby, Let's Do It, Saint-Simon, Just an Old Fashioned Girl, Love for Sale en vele andere hits. In 1968 maakte ze een overtreding van de sociale regels of etiketten. Om tijdens een lunch in het Witte Huis door Lady Bird Johnson, de vrouw van de Amerikaanse president Lady B. Johnson, aan het huilen te maken met kritische commentaren over de Vietnamoorlog. Hierna kon ze in de VS geen werk meer krijgen en vertrok ze naar Europa, waar ze onder meer vloeiend Frans leerde spreken. In 1978 maakte ze haar comeback in de Broadway musical Timbuktu. Luister naar de Jukebox Classic van Eartha Kitt met Saint-Simon.
2: C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon.

0: plaatje uit de jaren 90. Deze van Flip the Script en Never Told You. En daarvoor zat Jan Smit. Zie wel hoe laat ik thuis kom. Kom regelmatig voor, dan staat ook de matten kloppen voor me klaar. En we begonnen met Britney Spears, Sometimes. En hier zijn de volgende drie.
1: Look at this face. I know the years are showing.

0: oude lullenplaat.
1: Hij onderscheidde zich door zijn herkenbare zangstem en muzikale diversiteit. Hij was de Nederlandse belichaming van het zogenaamde sex, drugs en rock'n'roll. Nadat de amfetamine aan werking begon te verliezen, hij klassiek ontwenningsverschijnselen als incontinentie, epilepsie en deliriumtremens vertoonde en de alcohol zijn tol begon te eisen, sprong hij de dood tegemoet vanaf het dak van een Amsterdams hotel. In 1976 vond een cruciale ontmoeting plaats. Hij speelde mee in QB and the Blizzards, die voor korte tijd was heropgericht. Toen hij in een café in Winschoten de naald van zijn injectiespuit in een prullenmand liet vallen. De eigenaar van het café, Koos van Dijk, kwam binnen toen de zanger in de prullenmand op zoek was naar zijn naald. In plaats van hem buiten de deur te zetten, keerde Van Dijk de prullenmand om en zocht ijverig mee. Vanaf dat moment trad Van Dijk op als zijn manager, wat hij zou blijven doen tot aan zijn dood in 2001. De oude lulplaat is dan ook dit keer van Herman Brood. Luister naar Saturday Night.

0: Zijn leven stond in het teken van seks, drugs en rock'n'roll. Sender in de aard van Herman Brood. Wil je ook een oude lul op laten aanvragen? Ga dan naar de website www.ronvandesteen.nl.
1: Hier is weer een uurtje. Niet te verstaan. De muziekfabriek. Ron

0: Het is voor mij een hele tijd geleden dat ik deze hoorde. Misschien jij ook wel. Nou, alstublieft, bij deze. Ik wil deze toch nog even een labeltje opplakken.
1: Speciale aanbieding.
0: En ik hoor je nu de vraag stellen, waarom?
2: De Muziekfabriek.
0: Nou, maak van je hart nooit een moordkuil.
3: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: En zoals Texas dat omschreef, door middel van een prachtig liedje, Say What You Want. Daarvoor zat Maroon 5, Misery. En we begonnen met Soul Asylum en Runaway Train. Mocht je meer informatie willen over de Muziekfabriek, ga dan even naar de website www.ronvandesteen.nl.
3: De Muziekfabriek.
0: Ik heb nog een tweetal liedjes voor je te gaan. Dat is die van MC Sar in de

0: Het is 11 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren vanavond geannuleerd, omdat ook Israëlische universiteiten aan de finale zouden meedoen. Daarmee past het debattoernooi niet binnen de culturele boycott van Israël van 300 musea, festivals en theatergezelschappen. Tivoli wist dat Israëlische studenten meededen aan het debattoernooi, maar dacht dat dit op persoonlijke titel was. Wereldvoetbalbond FIFA gaat ondanks fel verzet van lidorganisaties door met de ontwikkeling van zijn commercialiseringsplan. De FIFA wil private investeerders aantrekken door aandelen te verkopen van een nieuw op te richten bedrijf dat alle commerciële activiteiten rond WK's zou moeten regelen. De UEFA kondigde vervolgens een boycott af van alle toernooien van de FIFA, waaronder het WK. De FIFA zegt deze mening te respecteren, maar legt het plan alsnog voor aan de leden. In het zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden mensen naar huis. Volgens de autoriteiten zijn de evacuatiebevelen vanwege de branden daar inmiddels opgeheven voor ruim de helft van de mensen. De situatie is stabiel, aldus regionaal bestuurder Sophie Broca. De weersomstandigheden waren vannacht gunstig, dalende temperaturen en een stijgende luchtvochtigheid. Tienduizenden hectares zijn de afgelopen dagen verwoest door de natuurbranden. En in Australië is een boek teruggebracht naar de bibliotheek dat al 150 jaar was uitgeleend. Ross Simmons vond het betreffende boek over de Griekse oudheid tijdens de renovatie van zijn huis. Simmons denkt dat het boek is geleend door zijn bedovergrootvader John Simmons. De bibliotheek in de Australische plaats Kiama opende in 1872. Het boek werd in 1858 uitgegeven en behoorde tot de originele collectie van 1000 boeken van de bibliotheek. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTurn Radio.

Wat is de wereld toch mooi met het soort fotografische werkjes. Ze blijven gewoon lekker. Heerlijk, Mr. Barry White. In hoogste eigen persoon, maar wel op de plaat. Dan gaat hij met Let the Music Play. Vrienden, waar ook de wereld, wees welkom. Hier is weer voor jou een nieuwe Middle of

0: zou toch mooi zijn, hè? Als je een app kon downloaden op je telefoon, waar je zelf beter het weer kan bepalen. Weet je wel? Dan loop je van, hey, mooi weer, hekke, beetje zon erbij. En bij de buurman regen, huppakee, klik maar in, jongens. En jij lekker lang uit in de zon op een stretcher. Mooi toch? Oh, het is wel goed dat we het weer niet kunnen bepalen, lieve luisteraars. Maar ja, de techniek staat natuurlijk niet stil, hè? Hotel, motel, Holiday Inn. Het waren de motels in dit geval. Het Suddenly Last Summer.
1: Een fijne voor achter de keukengordijnen.
0: Nou, geef hem voor de gelegenheid gewoon een liter sangria. Zo lekker uit een flesje. Een San Miguelletje of een Spaanse worst. En de grippen. Maar, oh, het komt helemaal goed, hoor.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Wat je hier?
4: Hans de Knecht. Krom is krom. En recht is recht. Ook weer zo'n soort rijmelerij of zoiets.

fijne van achter de keukengordijnen. Was vandaag Siska Peters, zomaar omdat het kon. Ja, nee, natuurlijk. Beetje met de zomer te maken natuurlijk. Hè. Ja, dat zal het zijn, denk ik. España mañana, nog even en ik kom en ik zit in mijn privéjet richting de zon. Vrij verzonnen. En Ming de Vul, nou goed, hij maakte aanvankelijk de naam als leadzanger van de band Ming de Vul. En scoorde met deze band in 1978 de internationale hit Spanish Troll uit San Francisco. Ja, daar komen ze vandaan. Ver over de zee. Och, Arnold. Een van de producers van deze show, die weet erover beter praten. De knecht die ze stotteren. Neem er nog één. 1981. Oh, zo'n mooi nummer. Het is Christopher Cross voor jou. Op jouw radio in de middel van de roadshow met Sailing.

in de show. Lekker, het 70s. Dixo van hele tijd terug. 1977. Dixo, Soul. Het was de T-Connection. En Saturday Night. Was in het verleden nogal bij uitstek de stappersavond. Hè, de zaterdagavond. Oh, hebben we genoten, jongens.

Band uit Atlanta, Georgia, waarvan de muziekstijl het beste kan worden omschreven als een mix van rock, pop, funk en soul. Hey, Mans Finest werden de vocale instrumentale talenten.

Uit die diepe ondergrondse kelders. Tussen de gewelven. Looking over maps. En alles binnen, we hebben. Ja, daar is het knap donker anders daar, hoor. Jongen, jongen, even trapje weer omhoog. Hè. Nou, goed, vooruit zijn we weer. Ja, nou, inderdaad, uit de kerkers van de Middle of the Road Show. 1971 zette deze man op het kostbare vinyl Silver Moon. De naam Michael Nesmith, die we natuurlijk kennen van de Monkees. Ah, leuk. En ken je de stem van deze man? Kit

kort geleden was ik nog even op Schiphol. Ja, Amsterdam Airport. Zoals ze het internationaal noemen. Maar ik vind het helemaal niks. Hè. Wat een fabriek. Wat een truc. Nee, doen we dan maar die kleine vliegveldjes. Zoals Wezen bijvoorbeeld. Hè. Vlak bij Nijmegen. Even de grens over Duitsland. Wezen. Is dat een bushalte? En alles gaat op tijd. Alles vliegt op tijd. Maar goed. Dus is persoonlijk. Vrienden. Dan gaat Airport van de motors. Even de laatste in de show. Nou ja, kom nog meer. Ik focus me even op Brenda. Brenda, ja, gaat goed komen bij. Ja, nee, tip, hè, schouderklopje. Oh, op de moeder. Arnold, ook nog even lekker bedanken. En Michiel natuurlijk en de rest van de... Oh, jongens, het was gezellig in de studio. Ja, goed. Dankzij de romsoezen van Frank.

0: het is 12 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. In het hele openbaar vervoer bij de NS, streekvervoer en stadsvervoer leggen medewerkers op 9 september het werk neer. Vakbond FNV heeft een 24-uur staking aangekondigd vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Het kabinet is van plan om onder meer de WW-uitkering in te korten en de WIA, de uitkering voor langdurig zieken, te versoberen. In het openbaar vervoer heeft personeel een bovengemiddelde kans om in de WIA terecht te komen. Tijdens de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zijn tienduizenden migranten vanuit Marokko Europa binnengekomen, melden Spaanse media. De migranten komen zwemmend, per boot of door over hekken te klimmen. Sinds gisteren zijn er al 19 mensen omgekomen. Hoe zij om het leven zijn gekomen is nog niet bekendgemaakt. Spaanse media melden ook dat enkele honderden migranten zijn omgekeerd en terug naar Marokko lopen. Nog altijd arriveren ook nieuwe migranten. Indonesië heeft een Maleisische piloot gearresteerd die 70.000 pillen ecstasy in zijn koffer had zitten. De man, die even daarvoor een passagiersvliegtuig had gevlogen, bleek zelf onder invloed te zijn van verschillende soorten drugs. De 39-jarige piloot werd woensdagavond opgepakt op het vliegveld Soekarno-Hatta bij de Indonesische hoofdstad Jakarta. Hij riskeert de doodstraf of levenslang voor zijn drugssmokkel. In Indonesië gelden zware straffen voor drugsmisdrijven. En in Australië is een boek teruggebracht naar de bibliotheek dat al 150 jaar was uitgeleend. Ross Simmons vond het betreffende boek over de Griekse oudheid tijdens de renovatie van zijn huis. Simmons denkt dat het boek is geleend door zijn bedovergrootvader John Simmons. De bibliotheek in de Australische plaats Kiama opende in 1872. Het boek werd in 1858 uitgegeven en behoorde tot de originele collectie van 1000 boeken van de bibliotheek. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTurn Radio.
12: Klik heeft de zomerkriebels.
13: Zomerradio.
14: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu
15: de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach.
14: Geniet van je lunch met de lunchbreak.

nationale middag gebeuren natuurlijk van het weekend is gestart weer deze middag hier in de Lunchbreak Club. Van harte welkom, zou ik zeggen, het is 12:01, want we zijn er weer voor jou op de radio. Met de nodige muzikale, lekker verteerbare muziekjes natuurlijk, hè, inderdaad wel. We begonnen met Olivia Dean en X Hittipi en Man I Need. Ja, wat zij nodig heeft is het weekend, denk ik, als ze mij vraagt. Hier is Natalia Imbruglia. En dit allemaal met haar toren. Ja, het is een klein beetje een obstakel. Ja, mag het wel zeggen.

0: alle... We zijn dus uit alle obstakels opruimen met Natalia en Brulia. En dit allemaal met Goudzwoorn.
1: Ja, ja.
0: We gaan aan start hier vandaag om 12 uur natuurlijk hier op jouw fantastische radiostation. En dat allemaal met de lunchbreak als je aan tafel zit. Smakelijk eten zou ik zeggen. En als je nog niet aan tafel zit, wel, dan wordt het stelletjes aan het eten dat je aanschuift. Zo ja, een klein beetje aanschuiven om te eten. Want de innerlijke mens moet ook versterkt worden natuurlijk. Hier is muziek van Dido en Thank You.

0: Pit en Zet zijn natuurlijk graag gedraaid door het hier in de Lunchbreak Club. En natuurlijk, hè, inderdaad, wel de dames van de Pointer Sisters. En de Neutron Dance. Vrijdagmiddag. Goedemiddag, goedemiddag. Ja, het is een weekend inderdaad. Iedereen is al bezig met zijn gedachten bij het weekend. Wat we gaan allemaal doen. Misschien wel een mooie barbecue voor heel de, ja, voor heel de straat of zo. Je mag het ons altijd laten weten natuurlijk. En als je maar de muziek opzet van je fantastisch radiostation, dan zijn wij heel tevreden natuurlijk.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Tijd voor onze onvergetelijke song in de lunchbreak. Hier is Johnny. Hates jazz. En dit allemaal met zijn Turn Back the Clock. Moesten we dat kunnen? Ja. Dan zouden we nog eens eventjes allemaal overdoen, denk ik. Ja, toch wel.

als je wilt aanvragen, wel, dat kan natuurlijk allemaal via de gekende kanalen, via Facebook, pagina of Messenger of dergelijke meer, of Instagram. Je kunt ons overal vinden, als het mij betreft. Johnny Hayes Jazz was dit natuurlijk, en Turn Back the Clock hier in de lunchbreak. Dat doen we niet, want ja, wat dat er dan zou gebeuren, dan, dat staat nog niet als een paal boven water. Hier is Calvin Harris en Blessings.

0: zoals deze. Ja, inderdaad wel. Calvin Harris en dit allemaal met zijn blessings. Ex-hit heb je natuurlijk ook van de lunchbreak. Wat had je anders gedacht? Hè? Smakelijk eten. We gaan naar het tijdstip van half 1. Stel je aan toe. Straks krijg je dan ook nog het hitsnieuws van toen. En wat dat is wel, ik zal het nog eens eventjes moeten bekijken. Denk ik, ja, eventjes nog doen.
1: Patrick heeft de zomerkriek.

inderdaad, het is al vrijdagmiddag. Mag ik jullie een prettig weekend toewensen ondertussen. En als je nog aan tafel zit, smakelijk eten. We gaan terug in de tijd naar 1966. Een tijd waar wij, velen van ons misschien nog niet geboren waren. Maar toch gaan we terug naar daar. De Beatles brengen vandaag in 1966 een EP Nowhere Man uit. Andere nummers op deze EP zijn Michelle, Drive Me, Drive My Car en You Want To See Me. Hier zijn de Beatles en dit allemaal met hun Nowhere Man.

Heel de week waren ze onze hit-up natuurlijk voor deze week. En dat was natuurlijk niemand meer en of minder dan Milk Inc. En dit allemaal met zijn Music is My Medicine. Van harte welkom in deel 2 van de Lunchbreak.

eventjes lekker een onbekend nummertje gedraaid van Brian Ferry. Voor zij die het wel kennen wel, dat zijn de echte ja, liefhebbers dan natuurlijk, hè? Inderdaad wel. Brian Adams, Brian Ferry en The Times Are Changing hier op jouw fantastische radiostation. Want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. En als je luistert naar die station wel, dat zijn dan natuurlijk de Good Times, hè? Inderdaad wel. Hier is Chic en Good Times. Zo direct ook nog onze artiest van deze week nog één keer. En, ja, en dan ook nog de toetjesplaat natuurlijk. Maar eerst eventjes die lekkere van Chic en Good Times.

Ja, inderdaad. Ze waren heel de week onze artiesten van de week natuurlijk. En Suzanne en Freek. En dit allemaal met hun. Als het avond is. Het is nog geen avond natuurlijk. Maar het is wel al weekend voor ons. En we gaan een beetje lekkere muziek draaien natuurlijk. Hier op jouw fantastische radiostation. Zoals je gewoon bent in de lunchbreak tussen 12 en 1. Eet iedereen. Hier Steve Winwood.

0: inderdaad, je moest daar plaatsje maken voor zijn vrouwtje natuurlijk. Hè, want je had haar een klein beetje bedrogen, als het ware. Ja, daarom heeft hij dan dus Valérie geschreven. Zo, dit gezegd zijnde, het is tijd...
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Voor onze toetjesplaat van de dag. En wie zou dat kunnen zijn? We gaan eens eventjes moeten rondkijken. Ja, daar, deze. Ja, deze. Hier is Aretha Franklin en George Michael. And I knew your rating for me. Tot volgende week. Ik ben de Raider natuurlijk volgende week met een nieuwe aflevering van de Lunchbreak hier op jouw fantastische radiostation. Bedankt in ieder geval om te luisteren en hou je goed dit weekend. Ja, en maak er een mooi weekend van. Bye bye.

0: Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. In het hele openbaar vervoer bij de NS, streekvervoer en stadsvervoer leggen medewerkers op 9 september het werk neer. Vakbond FNV heeft een 24-uur staking aangekondigd vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Het kabinet is van plan om onder meer de WW-uitkering in te korten en de WIA, de uitkering voor langdurig zieken, te versoberen. In het openbaar vervoer heeft personeel een bovengemiddelde kans om in de WIA terecht te komen. Tijdens de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zijn tienduizenden migranten vanuit Marokko Europa binnengekomen. Dat meldde Spaanse media. De migranten komen zwemmend per boot of door over hekken te klimmen. Sinds gisteren zijn al 19 mensen omgekomen. Hoe zij om het leven zijn gekomen is nog niet bekendgemaakt. Spaanse media melden ook dat enkele honderden migranten zijn omgekeerd en terug naar Marokko lopen. Nog altijd arriveren ook nieuwe migranten. Indonesië heeft een Maleisische piloot gearresteerd die 70.000 pillen ecstasy in zijn koffer had zitten. De man, die even daarvoor een passagiersvliegtuig had gevlogen, bleek zelf onder invloed te zijn van verschillende soorten drugs. De 39-jarige piloot werd woensdagavond opgepakt op het vliegveld Soekarno-Hatta bij de Indonesische hoofdstad Jakarta. Hij riskeert de doodstraf of levenslang voor zijn drugssmokkel. In Indonesië gelden zware straffen voor drugsmisdrijven. En vanaf zondag zijn AI-bedrijven binnen de EU verplicht om expliciet te melden aan gebruikers dat ze gebruik maken van AI. Zo moet bij afbeeldingen, video's of audio vermeld worden als ze zijn bewerkt of gegenereerd met AI. De AI-wet wordt stapsgewijs uitgerold. Vanaf december wordt het verboden voor AI om zonder toestemming afbeeldingen te manipuleren, om mensen uit te kleden of om kinderporno te genereren. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden komt het ook tot buien met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden. De wind waait uit het noorden en is meest matig van kracht. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTurn Radio.
12: Yes. Come on, come on. Yeah, Martinez, you ready, girl?

half over 1. Goedemiddag, welkom bij een nieuwe aflevering van de Zwart in de Middag hier bij iTurn. Het begon vandaag met een nummer van 24 jaar geleden. Kimaro en Femme Like You. Gevolgd door deze als tweede uit 1984. Deep for Fears. Hoewel veel luisteraars dachten dat het nummer ging over een Primal Scream, verklaarde de zanger Roland Ozabal dat het juist om een politiek protestlied ging. Hij schreef het nummer in de context van de Koude Oorlog als een oproep om te protesteren tegen de maatschappelijke misstanden. Vandaag 31 juli, internationale dag van de boswachter.

een zomersdeuntje van Alvaro Soler en Solo Para Ti. Onderweg bij ons Miley Cyrus, The Course. En nu naar 1976 met deze van Elton John en Kiki Dee.

gaat de muziek een beetje aan de kant gaan zitten. Ze wil terugkeren naar Hollywood om te gaan acteren en te regisseren. Haar partner Max Marando vroeg haar onlangs nog te huwelijk tijdens een reis in Japan. Miley Cyrus van 3 jaar geleden met Flowers.

De gebroeders, het koppel eigenlijk, het duo. Paul Michiels en Jan Leijers, toen Sol Fuster. The Way to Your Heart. Straks de parelplaat en een jarige. Eerst nog deze Mojo. Op deze vrijdagmiddag. En

I Need Is A Miracle. Final plaat voor deze week. Van Mike en The Mechanics. Hier bij iTunes. De laatste vrijdag van de maand, juli. 31 juli. Zenderjarig vandaag. Wesley Snipes. Ja, die wordt er 64. En het is de dag van de drum.

0: dag van de drummers, toch qua verjaardagen. Bill Berry wordt 68 jaar vandaag. Is drummer van R.E.M. En Will Champion was de drummer van Coldplay. Die wordt er vandaag 48.
1: Dit is niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niet

net nog bij ons Meteor. Die zocht naar de nooduitgang. Gevolgd door deze prachtballet van Roxette met de prachtige stem van Marie Fredriksson. Ze overleed in december 2019 op 61-jarige leeftijd aan de gevolgen van een ernstige hersentumor. Twaalf voor twee hier bij iTunes. Na regen komt zonneschijn. Met André van Duin.

90. Een zomersdeuntje. Geschreven, gecomponeerd door Bella Lagonda en Harry Castioni. Een prachtig nummer als je het mij vraagt. De Duitse groep Chocolaté. Met ritmo de la noche. Als voorlaatste vandaag. Straks om 3 uur. De Nederlandse top 40. En deze maakt kans om een randdris te worden vandaag.

deze maand kans om de alarmdisc te worden van deze week. Die gaat strijden samen met de Nielse Stadsbader, Vuur en Vlam en Raccoon Nivelia met Daffodils. En deze Becky G. En Sorry Papi. Wie wordt het van de drie? Straks om 3 uur. In de Nederlandse top 40. Dat is meteen de voorlaatste. Ik heb er nog eentje. Tot aan 2 uur. Wat mij betreft fijne vrijdag. Fijn weekend. En tot maandag.

0: Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio.
2: De Iraanse revolutionaire garde zegt 2 olietankers in de straat van Hormuz te hebben beschoten. Die zouden vanuit de lucht worden geëscorteerd door de Amerikaanse krijgsmacht, maar zijn volgens Iran door de aanvallen tot stilstand gebracht. 4 andere schepen zouden daarna zijn omgedraaid. Volgens de Iraanse revolutionaire garde probeerden de schepen een route te nemen die Iran niet had goedgekeurd. Iran valt regelmatig schepen aan die niet via een goedgekeurde route varen. De bijna 100 boetes die zijn uitgedeeld aan chauffeurs van vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden, zijn maar een fractie van het aantal overtredingen. Volgens Rijkswaterstaat reden van zaterdag tot en met woensdag ruim 8000 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte brug, ondanks het verbod. Ongeveer 80% had een buitenlands kenteken, die worden niet geregistreerd en kunnen dus niet worden beboet. In Zeeland waarschuwen strandwachten voor springtij, waardoor er sterke stromingen kunnen ontstaan. Op de Zeeuwse stranden worden vanwege het warme weer veel bezoekers verwacht. Er wordt extra gepatrouilleerd en gewaarschuwd, schrijft Omroep Zeeland. Ondanks de waarschuwing verwachten de strandwachten aankomend weekend geen grote problemen. De wind staat de komende dagen gunstig en er worden geen stormachtige omstandigheden verwacht. En vanaf zondag zijn AI-bedrijven binnen de EU verplicht om expliciet te melden aan gebruikers dat ze gebruik maken van AI. Zo moet bij afbeeldingen, video's of audio vermeld worden als ze zijn bewerkt of gegenereerd met AI. De AI-wet wordt stapsgewijs uitgerold. Vanaf december wordt het verboden voor AI om zonder toestemming afbeeldingen te manipuleren, om mensen uit te kleden of om kinderporno te genereren. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden komt het ook tot buien met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden. De wind waait uit het noorden en is meest matig van kracht.
1: Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Everything I want to hear.
4: iTurn Radio.
5: Now.
6: iTurn now.
7: Get ready.
3: iTurn Radio.

Het is een kleine wereld, ja ja. Met elk een eigen taal en er is maar één wet. Alles is mogelijk. Daar staat de tafel, we slapen in bed. En daar staan de stoel, daarvan zijn er zes. De meeste zin bot, er is één scherp mes. Dus snij het in twee, kies je deel.

Ja, de wereld is klein, de wereld is bang. En iedereen kijkt naar de andere kant. Ze zien het paleis, het staat in brand. En iedereen

plots valt het doek. De maskers gaan af, de lichten gaan aan. De mensen zijn moe, ze pakken een jas. Verlaten de zaal, rijden naar huis. Ze zijn voldaan, tijd om te slapen. Ze kruipen in bed, maar niemand die roept. Kut op de set.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Tata Steel mag de omstreden gietwalsinstallatie opnieuw gaan testen. In april moest die fabriek nog dicht omdat de uitstoot van het schadelijke chroom 6 veel te hoog was. Maar na meerdere technische aanpassingen begint maandag een proef van 4 weken. Eerdere tests zorgden wel voor minder uitstoot, maar die bleef nog altijd boven de norm. Volgens de staalfabrikant moet de uitstoot nu wel binnen de regels blijven. De omgevingsdienst heeft toestemming gegeven voor de nieuwe test van Tata Steel. Bij het ongeluk op de snelweg A12 bij Babberich, waardoor 6 mensen naar het ziekenhuis moesten worden gebracht, waren 2 vrachtwagens, een bestelbus en een personenauto betrokken. 3 inzittenden van de auto raakten gewond. Over hun toestand is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt nu hoe het ongeluk kon gebeuren. De A12 richting de Duitse grens blijft daarom de komende uren nog dicht. Het verkeer wordt omgeleid via Nijmegen. Zo'n 25.000 migranten zijn alweer teruggestuurd van de Spaanse enclave Ceuta naar Marokko. Volgens Spanje zijn de afgelopen dagen mogelijk 50.000 tot 60.000 mensen de enclave binnengekomen. De precieze aantallen zijn nog onduidelijk. De burgemeester van Ceuta spreekt van 60.000 migranten. Het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken en de politie houden het op ongeveer 50.000. Ceuta is een Spaans stukje grond in het puntje van Marokko aan de Noord-Afrikaanse kust. En de Britse premier Burnham vindt FIFA-voorzitter Infantino ongeschikt om de Wereldvoetbalbond te leiden. Hij noemt het plan om de rechten van WK-toernooien deels aan investeerders te verkopen schandalig. Volgens Burnham laat dat zien dat Infantino de verkeerde man op die plek is. De Europese bond UEFA dreigt alle FIFA-competities te boycotten als het plan doorgaat. En ook de Noord-Amerikaanse en de Aziatische voetbalbond zijn tegen. In totaal vertegenwoordigen ze 143 van de 211 aangesloten voetbalbonden. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan er ook een bui vallen met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden bij een meest matige wind uit het noorden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: iTurn Radio.
3: iTurn Radio. Net top 40.
4: Get ready.
2: iTurn Radio.
5: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
6: We zijn er weer.
7: Lekker.
8: Yes, we mogen weer.
9: Hebben zin in de zomer.
10: Jouw muziek, luister als je durft.
11: Durf niet. Knallen uit je vingers.
12: De functie.
13: Op en top de beste.
14: Wat goed in zaal.
15: Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis.
16: Hallo.
17: Attentie alsjeblieft, let op.
18: Welkom. Welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
19: En dit is de Net Top 40 nieuwe Alarm.

0: Shirt van Gary Lowe aan de 84. En ook Sandra Remer heeft zich er ooit mee bezig gehouden. Wees welkom, de komende 3 uren zijn van jou en mij alweer een editie van de lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders nog hadden bestaan. facebook.com/denetop40. Daar vind je de lijst onder auspiciën van Arnold Ropraat, waarvoor een wekelijkse woord van dank. Het is de Net op 40 jaargang 14, week 31, 31 juli 2026, aflevering 678. Statistisch gezien en gesproken, 8 producties afkomstig uit Nederland, 10 uit België, 12 uit de Verenigde Staten van Amerika, 5 uit het Verenigd Koninkrijk, 4 Europese, 1 product afkomstig uit Colombia. We telden verder 10 Nederlands Vlaamstalige opname, 13 X-Alarm discs, 8 oude speciale aanbiedingen, 7 stipnoteringen, 2 superstips, waaronder eentje als de klapper van de week, 8 zakkers, de helft 50%, 4 zittenblijvers, ook 25 stijgers, 3 verse en verdwenen platen en 4 tracks die ooit de lijst hebben aangevoerd. Straks in dit muzikale theater dat Net op 40 heet, het Popjournaal. En in het laatste gedeelte stellen we je voor aan een nieuwe speciale aanbieding voor de komende week.
1: Verdwenen uit de top 40.
0: Vorige week op 36 notabene een plaats omhoog van 37. Na 2 weken verdwenen uit de Verenigde Staten van Amerika Marshmello en Thomas Redden, Where We Go. Nummer 30 van 20, min 10. Na 12 weken verdwenen uit de België Judith en Self-Made Woman. En op 27 van 19, min 8. Na 12 weken uit de Verenigde Staten van Amerika Madonna en Sabrina Carpenter en Bring Your Love.
2: En dit was de top 3 uit de top 40 van vorige week.
0: Ik ben benieuwd of die nog dezelfde is deze week. Vorige week zag hij als volgt uit: het Super Trio op 3 van 5 plus 2 in de 8e week. Uit België, Our Alarm Disc, DJ Licious en Milo en Forever Young. Op 2 van 3 plus 1 in de 9e week uit de Verenigde Staten van Amerika, Our Alarm Disc, Jelly Roll and I'm Good. Uit de film Goats. En 1, de nieuwe nummer 1 van 2.

0: 40, oude speciale aanbieding Alice Warren en Passenger.
1: Nou, gaan we weer.
2: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten.
3: De

0: Get out of it. iTunes Radio. Wij zijn wat jij hoort.
1: Ja.
2: Popjournaal.
1: Met alle laatste details uit de internationale en nationale showbizwereld. Harvey Mason Jr., de baas van de organisatie achter de Grammy Awards, is verdrietig dat BTS heeft besloten geen muziek in te sturen voor de komende ceremonie. De populaire Zuid-Koreaanse popgroep is ontevreden met de recente veranderingen van de Grammy-categorieën. De Recording Academy, de organisatie achter de Grammy Awards, kondigde eerder dit jaar nieuwe categorieën aan, waaronder Best Asian Pop Music Performance. Vanuit de muziekindustrie klonk eerder kritiek op die nieuwe categorie. Critici vrezen dat Aziatische artiesten daardoor minder snel worden genomineerd voor de belangrijkste algemene Grammy-prijzen. De 7 leden van BTS maakten eerder deze week hun besluit bekend in een gezamenlijk bericht op sociale media. We hopen

muziek uit Azië te vieren, schrijft hij onder meer op Instagram. Hij benadrukt dat muziek insturen voor deze categorie niet betekent dat een artiest wordt uitgesloten voor de belangrijke algemene categorieën zoals album of song van het jaar. BTS maakt dit jaar

Boomerang, dat in meerdere landen op de hitlijsten stond. De Zuid-Koreaanse popband werd in de afgelopen jaren 5 keer genomineerd voor een Grammy, maar won er geen. Een online veiling met voorwerpen van het wereldkampioenschap voetbal van 2026 heeft ruim $652.000

voor kinderen. De veiling werd georganiseerd door Veilinghuis Christie's en bevatte verschillende items van het toernooi. Zo gingen onder meer wedstrijdballen van de eerste drie openingsduels onder de hamer. Net

0: Gaat hij nog een keer?
1: Popjournaal.
0: Met alle laatste details van de nationale en internationale showbizwereld. Harvey Mason Jr., de baas van de organisatie achter de Grammy Awards, is verdrietig dat BTS heeft besloten geen muziek in te sturen voor de komende ceremonie. De populaire Zuid-Koreaanse popgroep is ontevreden met de recente veranderingen van de Grammy-categorieën. De Recording Academy, de organisatie achter de Grammy Awards, kondigde eerder dit jaar nieuwe categorieën aan, waaronder Best Asian Pop Music Performance. Vanuit de muziekindustrie klonk eerder kritiek op die nieuwe categorie. Critici vrezen dat Aziatische artiesten daardoor minder snel worden genomineerd voor de belangrijkste algemene Grammy-prijzen. De 7 leden van BTS maakten eerder deze week hun besluit bekend in een gezamenlijk bericht op sociale media. We hopen dat muziek gehoord en gewaardeerd kan worden om wat het is, in plaats van onderverdeeld te worden op basis van regio of taal, schreef BTS over het besluit. Mason verdedigt het toevoegen van de nieuwe categorie. De categorie Asian Pop is in het leven geroepen om de diepgang, diversiteit en buitengewone groei van de popmuziek uit Azië te vieren, schrijft hij onder meer op Instagram. Hij benadrukt dat muziek insturen voor deze categorie niet betekent dat een artiest wordt uitgesloten voor de belangrijke algemene categorieën zoals album of song van het jaar. BTS maakte dit jaar een comeback na een pauze van enkele jaren. De groep legde de activiteiten stil omdat de 7 leden hun verplichte militaire dienst in Zuid-Korea moesten vervullen. In maart verscheen het album Arirang, dat in meerdere landen op de hitlijsten stond. De Zuid-Koreaanse popband werd in de afgelopen jaren 5 keer genomineerd voor een Grammy, maar won er geen. Een online veiling met voorwerpen van het wereldkampioenschap voetbal van 2026 heeft ruim $652.000, bijna €570.000, opgebracht. De opbrengst gaat naar het FIFA Global Citizen Education Fund, dat wereldwijd investeert in onderwijs en voetbal voor kinderen. De veiling werd georganiseerd door veilinghuis Christie's en bevatte verschillende items van het toernooi. Zo gingen onder meer wedstrijdballen van de eerste 3 openingsduels onder de hamer, net als kleding die werd gedragen door verschillende artiesten die tijdens het evenement optraden. De kleding van de Zuid-Koreaanse popgroep BTS bracht het meeste geld op. Een shirt van Jimin werd verkocht voor $110.000. Ook konden mensen bieden op sneakers van Justin Bieber. Die leverden $26.400 op. Daarnaast werd de gele top met bijpassende broek die Shakira droeg in de videoclip van het officiële WK-lied Die Die geveild. Die outfit bracht $8.250 op. De roze handschoenen van Madonna gingen voor ruim $40.000 onder de hamer. De volledige opbrengst gaat naar het FIFA Global Citizen Education Fund. Dat fonds wil de komende jaren $100 miljoen inzamelen om kinderen wereldwijd betere toegang te geven tot kwalitatief onderwijs en voetbal. Universal opent in de komende weken 2 spookhuizen die zijn geïnspireerd op Ozzy Osbourne. De attracties die zijn ontwikkeld in samenwerking met zijn familie zijn volgens Universal een niet-traditioneel eerbetoon aan de overleden heavy metal zanger. De spookhuizen komen in Universal Studios Hollywood in Californië en Universal Orlando Resort in Florida, schrijft de Hollywood Resort. Hoewel beide attracties draaien om Osbourne en zijn muziek, hebben ze een verschil van opzet. Het spookhuis in Californië is vormgegeven als een psychiatrische inrichting en draagt de naam Osbourne Asylum. Bezoekers van de attractie in Florida lopen door kerkers en stappen aan het eind in een bijzondere trein. Daarmee wordt verwezen naar Osborne's hit Crazy Train uit 1980. In beide attracties is muziek van de zanger te horen. De attracties zijn ontwikkeld in samenwerking met de nabestaanden van Osborne. Zijn geest is in deze spookhuizen tot leven gebracht. Laten de weduwe Sharon Osborne en zoon Jack Osborne weten. Het is een geweldig eerbetoon aan Ozzy. Ozzy Osborne overleed vorig jaar op 76-jarige leeftijd aan een hartaanval. De zanger leed al een tijd aan de ziekte van Parkinson. Enkele weken voor zijn overlijden trad hij voor het laatst op met Black Sabbath, de band waarmee hij in de jaren 70 doorbrak. En dat

0: is de derde en hoogste verse notering. Een superstep van de alarmdisc van afgelopen week. De nieuwe single van The Last Frequencies en Live It All.
1: Klapper!

0: jou. De top 40 met een overzicht van de nummers 40 tot en met 31.
1: Dit is hem, aflevering 678, gedateerd op 31 juli 2026. De lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders hadden bestaan. Facebook.com/de net op 40. Volgens Pischen van Arnold Overaard, jaargang 14, week 31. Met op nummer 40. Mijn naam is Corné Wolfs. Overigens de eerste vers notering uit de Verenigde Staten van Amerika. Alle speciale aanbieding Alex Warren en Passenger. De tweede op 39 uit Europa. Bibi Rexha en David Guetta, Sad Girls. 38 blijven staan in de derde week uit België. Jelle van Daal en Kleur in de Regen, 37 van 39. Drie weken voor de Nederlandse Tino Martin. Jong en Dom, 36 min 11 van 25 in de 12e week. Uit België, Oude Alarm Disc, Wim Soutar Vragen. 35 van 40 in de tweede week. Plus 5, Alle Special Army in Kensington. Take It As A Man. En op 34 van 37, plus 3 in de tweede week. Uit de Verenigde Staten van Amerika. Malcolm Todd en Earrings, 33. De derde en hoogste verse notering, de klappen van de week. Alarm Disc van afgelopen week. Uit de België, Last Frequencies en Live It All. 32 plus 2 van 34 in de vijfde week uit Nederland. Grupo Sportivo en Talkshow. En 31 plus 2 van 33 in de vierde week uit België. Aaron Blommaar en Zoe Levi en Tranen van Geluk. Straks op 29 van 24, min 5 in de tiende week uit Colombia. Anita en Shakira en Chaka Chaka. Eerste nummer 30 van 35 in de tweede week. Een stipnotering voor de jongste single van Ilse

0: Min 5 van 24 naar 29, Anita en Shakira en Choka Choka uit Colombia in de 10e week. En daarvoor op 30 van 35 in de 2e week een stipnotering plus 5. De Nederlandse Ilse Lange en Something Good. Straks de laatste 28, eerst even kijken naar de keuzemogelijkheden voor de Net op 40 alarmdisc van volgende week. De eerste keuzemogelijkheid komt uit België, Camille, nu dat je weg bent. Mogelijkheid 2 uit Nederland, Lois Lane, Takes a Million, daar zou ik voor opteren. En Jim uit Frankrijk en Soleil, die mag ook omdat de zon lekker schijnt. Succes bij en met het stemmen.
1: Tip van de week.
2: Tip van de week. Breng jouw stem uit via de Net op 40 Facebookpagina. Ga naar facebook.com/denettop40.

0: het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De Spaanse premier Sanchez noemt de massale komst van migranten naar Ceuta een aanval op Spanje. Volgens hem zitten mensensmokkelaars achter de toestroom van mogelijk 50.000 tot 60.000 mensen. Daarvan zijn er een stuk of 25.000 inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Spanje heeft extra politie en militairen naar Ceuta gestuurd. Ook andere Europese landen reageren bezorgd en scherpen de grenscontroles aan. Het Spaanse Ceuta ligt in het puntje van Marokko aan de Noord-Afrikaanse kust. Er is in de Europese Unie deze zomer al meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar en dat was een recordjaar. Sinds begin juni ging ruim 343.000 hectare verloren, ongeveer zo groot als de provincie Zuid-Holland. De grootste natuurbranden waren in Spanje, Italië en Frankrijk. Daar moesten vele tienduizenden mensen hun huizen verlaten. De aanhoudende hitte en droogte zorgen ervoor dat de branden zich snel verspreiden en het blussen ervan een lastige operatie is geworden. Bij de zoektocht naar 10 vermiste bergbeklimmers in Pakistan zijn 4 lichamen gevonden. De groep raakte gisteren vermist na een lawine op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak. Onder de vermisten is ook topklimmer Nirmal Purja. Hij werd beroemd door de 14 hoogste bergen ter wereld binnen het half jaar te beklimmen. Het is nog niet bekend van wie de 4 gevonden lichamen zijn. Naar de andere 6 wordt gezocht, maar door het afgelegen berggebied verloopt de reddingsactie moeizaam. En een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het achterhouden van tientallen lichamen. Hij vertelde de nabestaanden dat hun dierbaren waren begraven of gecremeerd, terwijl dat in werkelijkheid niet zo was. Ook verduisterde hij geld dat gasten van de uitvaarten hadden gegeven voor goede doelen. De politie vond vorig jaar 35 lichamen bij zijn uitvaartonderneming en de meeste ervan lagen er al jaren. Volgens justitie heeft de man het vertrouwen van de rouwende families op grote schaal misbruikt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan er ook een bui vallen met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden bij een meest matige wind uit het noorden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
3: We zijn er weer.
4: Lekker.
5: Yes, we mogen weer.
6: Hebben zin in de zomer.
7: Ja, gezellig.
8: Hallo.
9: Super, super dag.
10: Jouw muziek. Luister als je durft. Durf niet.
11: Knallen uit je speakers.
12: De deukte.
13: Op en tot de beste.
14: Oh, wat
15: goed in
14: sound.
15: Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis.
16: Hallo.
17: Attentie alsjeblieft, let op.
18: Welkom. Welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
19: En dit is de Netto 40 nieuwe alarmdeel.

Een keer in het muzikale theater dat net op 40 heeft. De lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders nog hadden bestaan. Facebook.com/denetop40. Dat is de plek waar je het allemaal kunt beleven onder auspiciën van Arno Overhaard. Waarvoor wekelijks een woord van dank. Editie 678. Mijn naam is Corne Wolfs. Het is jaargang 14, week 31. Gedateerd op de laatste dag van de zevende maand. 31 juli 2026. En op nummer 29, vlak voor de keuzemogelijkheden van volgende week, hadden we van 24 min 5 in de tiende week uit Colombia, Anita en Shakira en Choka Choka. En op 30 van 35 in de tweede week, plus 5 uit Nederland met een stipnotering Ilse de Lange en Something Good. Statistisch gezien en gesproken in de net top 40, jaargang 14, week 31, zei het al,

0: Nederlands product. 10 Nederlands slash Vlaamstalige opname, 13 X-Alarm discs, 8 oude speciale aanbiedingen, 7 stipnoteringen, 2 superstips, waaronder eentje als de klappen van de week. Hebben we alle 3 al achter de rug. 8 zakkers, 4 zitten blijven. De helft dus 50%, 25 stijgers, 3 verse en verdwenen platen, 4 tracks die ooit de lijst hebben aangevoerd. Met andere woorden, wij kunnen door met de dikste 28 van de lijst. Maar voordat ik daar een aanvang mee neem, eerst eventjes kijken naar...
1: De top 3 uit de top 40 van vorige week.
0: In het supertrio van 5 plus 2 in de 8e week uit België, Our Line is DJ-licious en Milo and Forever Young. 2 van 3 plus 1 in de 9e week uit de Verenigde Staten van Amerika, Our Line Disc. Jelly Roll, I'm Good uit de film Goats. En nummer 1, de nieuwe nummer 1 zelfs, van 2 gekomen. 1 omhoog, plus 1 in de 7e week uit het Verenigd Koninkrijk. Ook een Our Line Disc. Shanna Spyro en Material Lover. Straks op 25 van 16, min 9 de 11e week uit Nederland. Ruben Hille en 20 Seconds, de winnaar van The Voice of Holland. Van 28 naar 26 plus 2 in de 8e week uit Nederland. Miss Montreal en Schuilen, een 27. Een stipnotering van 31 plus 4. 3 weken voor de uit de Verenigde Staten van Amerika afkomstige Bruno Mars en On My Soul. Wat een artiest. Maar eerst de nummer 28. Die komt van 32. Verdient dan uiteraard ook een stipnotering. Our Alarmdisc in de lijst. Matthias Mesman en App en Vloed.
1: Elke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40. Blijf luisteren. Je komt het vanzelf te weten.

Min 5 van 19 naar 24, 15 weken in de lijst, 3 weken ermee geweest, alweer speciaal aanbieding. Langs van noteerde, Direct and Won't Fall, 25 van 16 daarvoor, min 9 de 11e week uit Nederland, Ruben Hille en 20 seconds. Dit is hem, de net of

Yoshi en Runway. Eerst 23, ook een stipnotering. 6 plaatsen omhoog. 5 weken voor Jeremy Frenink. En op weg naar mezelf. En dat klinkt Vlaams. En dat is het ook.

0: met een overzicht van de nummers 30 tot en met 21.
1: De eerste helft hebben we achter de kiezer, achter de rug. Dat impliceert dat we de bovenste helft nog hebben. De nummers 20 tot en met 1 in de 678e editie van de net op 40e lijst. Zoals je uitgezien zou kunnen hebben. Als de zeezenders dan hadden bestaan. Jaargang 14, week 31, 31, 7, 31 juli 2026. De laatste dag van de zevende maand onder een speech van Arnold Overhaard. Waarvoor week dat je hoort van dank. Mijn naam is Corné Wolfs op 30 van 35 in de tweede week. Met een stipnotering plus 5 uit Nederland. Ilse Lange, Something Good. 29.

notering, evenals 27 van 31 plus 4 in de derde week uit de Verenigde Staten van Amerika. Bruno Mars on My Soul, 26 van 28 plus 2 in week 8 uit Nederland. Miss Montreal Schuiden, 25 min 9 van 16 in de 11e week. Uit Nederland Ruben Hille en 20 Seconds, 24 min 5 van 19 in de 15e week. Langs genoteerde oude speciale aanbieding, 3 weken de lijst getopt. Die

0: 14 min 8 in de 12e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Lady Gaga en Doechii en Runaway. En de stipnotering op 21 van 26 plus 5 in week 6 uit de Verenigde Staten van Amerika. Alle speciale aanbieding Noel Kahn en American Cars.
1: Ik vind het gewoon lekker.
0: Dit in de week min 8 van 12 naar 20. Alan Walker en Fangs, The Heartbreak Melody.

Twitter zagen ze Around Us. En de top 20 werd geopend door een track die vorige week op nummer 12 stond. Min 8 van 12 naar 20 dus in de 13e week uit Europa. Oude Disc, Alan Walker en Fangs. En Heartbreak Melody. Zometeen.

0: in. Het is de jongste single voor Mickey. 15. Dus nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: het is nu 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De drie verdachten die deze week zijn opgepakt bij een grote politieactie blijven 2 weken langer vastzitten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het OM. Het gaat om een 19-jarige man uit Eindhoven en 2 minderjarigen uit Rotterdam en de Rijp. De 2 jongeren waren eerder al betrokken bij zaken rond opruiing tot terrorisme. 1 van hen werd eerder veroordeeld voor het verspreiden van extremistische inhoud en contacten met IS-aanhangers. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars duizenden migranten met valse informatie naar Ceuta hebben gelokt. Volgens hem verspreiden zij onjuiste verhalen over de mogelijkheden om in Spanje asiel aan te vragen en te blijven. Spanje wil de grens met Marokko nu beter bewaken en denkt aan nieuwe maatregelen. Bij de massale toestroom kwamen volgens Spaanse media 43 tot 57 mensen om het leven. Ongeveer 25.000 migranten zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Dat geldt als een veilig land. Er is in de Europese Unie deze zomer al meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar en dat was een recordjaar. Sinds begin juni ging ruim 343.000 hectare verloren, ongeveer zo groot als de provincie Zuid-Holland. De grootste natuurbranden waren in Spanje, Italië en Frankrijk. Daar moesten vele tienduizenden mensen hun huizen verlaten. De aanhoudende hitte en droogte zorgen ervoor dat de branden zich snel verspreiden en het blussen ervan een lastige operatie is geworden. En bij de zoektocht naar 10 vermiste bergbeklimmers in Pakistan zijn 4 lichamen gevonden. De groep raakte gisteren vermist na een lawine op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak. Onder de vermisten is ook topklimmer Nirmal Purja. Hij werd beroemd door de 14 hoogste bergen ter wereld binnen het half jaar te beklimmen. Het is nog niet bekend van wie de 4 gevonden lichamen zijn. Naar de andere 6 wordt gezocht, maar door het afgelegen berggebied verloopt de reddingsactie moeizaam. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan er ook een bui vallen met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden bij een meest matige wind uit het noorden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: Playing more music on your number one internet radio station.
1: I do radio.
2: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
3: We zijn er weer.
4: Lekker.
5: Yes, we mogen weer.
6: Hebben zin in de zomer.
7: Ja.
3: Jouw muziek. Luister als je durft. Durf niet.
8: Knallen
3: uit je speakers.
6: De deukte.
9: Op en top de beste.
6: Oh, wat goed in sound.
3: Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis.
6: Hallo.
10: Attentie alsjeblieft, let op.
2: Welkom. Welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
11: En dit is de Netto 40 nieuwe Alarmdisc.

Verenigd Koninkrijk, 4 Europese, 1 afkomstig uit Colombia, 10 Nederlands-Vlaamstalige opname, 13 XLR discs, 8 oude speciale aanbiedingen. Dan 7 stipnoteringen, 2 superstips eronder, 1 Chelsea Klappen van de Week, 8 zakkers, 4 zittenblijvers, 25 stijgers, 3

Dit is DJ Licious en Milo en Forever Young. Nummer 2 van 3 plus 1 in de 9e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Our Alarm Disc. Jelly Rollin' I'm Good uit de film Goats. En de nieuwe nummer 1 kwam van 2 in de 7e week plus 1 uit het Verenigd Koninkrijk. Our Alarm Disc is Shanna Spyro en Material Lover. Zojuist liet ik je alleen met de nummer 14 van 17 in de 7e week plus 3 uit België. Benner en Olivia. En wat blijft er dan nog over? Nummer 15 van 21 een stipnotering plus 6 in de 4e week uit België. Our Alarm Disc, Meteor en Nooduitgang. En 16 van 20 plus 4 in de 8e week uit de Verenigde Staten van Amerika. De oude speciale aanbieding van One Republic, Need Your Love. Hou maar aan je radio, hoor je zometeen vlak voor.

0: min 7 van 6 naar 13 in de 12e week. Uit de Verenigde Staten van Amerika. Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Die track die stond ooit 1 week bovenaan.
1: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten.
2: De top 40. Nummer 13.

0: de top 40. Met een overzicht van de nummers 20 tot en met 11.
1: Terwijl de bovenste beste 10 staat te trappelen in editie 678, jaargang 14, week 31, 31-7, de laatste dag van juli, 31 juli 2026, onder auspiciën van Arnold Overhart van Voorweek, dus woord van dank. Mijn naam is Corné Wolfs, de bovenste 20, begonnen op 20, min 8 van 12 in de 13e week uit Europa. Our Alarm Disc, Alan Walker en Fangs en Heartbreak Melody, 19 van 23 in de 7e week, plus 4 uit Europa. Our Alarm Disc, Last Frequencies en Nathan Nicholson en So Much Beauty Designers Around Us, 18 van 22.

Ice Tones en In The Stars. 16 van 20 plus 4 een week 8 uit de Verenigde Staten van Amerika. Oude special aanbieding. One Republic, Need Your Love. 15 van 21 plus 6 in de vierde week uit België. Oude alarmdisc. Meteor en Nooduitgang. En dat is meteen ook een stipnotering. 14 van 17 plus 3 in de zevende

Koninkrijk, Alarm Disc. Dat is de jongste single, niet helemaal, want dat is Speak Up in Reverse. Teddy Swims is het. En Mr. Know-It-All. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.

0: Culture and Radio. iTurnRadio.nl.
1: Smeer je in met Factor 40 hits. Het is zomer op je radio.

0: oorkonde van de muziek.
1: Van keihard
0: tot diep smart.
2: Dit is de top 40. De enige echte. De top 40.
3: Nummer 6.

Kensington en Living Four. 12 weken in de hitparade en stationair blijven draaien dus deze week.

Radio. Vorige week nummer 2 met de tafel van 2 naar beneden op 4 terechtgekomen uit de Verenigde Staten van Amerika. Our Line is 10 weken voor Jelly Roll. En I'm Good uit de film Goats. Het supertrio is wat veranderd, betreffende de nummer 3 niet. Our Line is

0: De nummer 3, net zo 3 als vorige week, DJ Lashes en Milo. 9 weken voor de oude Alarm Disc Forever Young uit België afkomstig. En dan hebben we er nog 2 te gaan. Wat, oh wat, is de nummer 1? Is de nieuwe nummer 1 of niet? Het zou nog steeds kunnen.
1: Nummer 2.

0: Top 40 met een overzicht van de nummers 10 tot en met 2.
1: De populairste van deze week hoor je zometeen en de voorstelling van de speciale aanbieding voor de komende week. Het is editie 678 onder een speech van Arnold Overhaard, waarvoor wekelijks woord van dank. Mijn naam is Corné Wolfs en ik presenteer hem elke week liefdevol en met passie en vuur. Zo ook deze editie, jaargang 14, week 31, 31, 7, de laatste dag van juli, 31 juli 2026. Met op 10 blijven staan in de 11e week uit de Verenigd Koninkrijk. All Alarm, this Teddy Swims, Mr. Know-It-All. 9 van 15, plus 6 in de 5e week uit het Verenigd Koninkrijk. Ook een All Alarm, this Superstep voor Olivia Dean, Baby Steps. 8 van 11, plus 3 in de 6e week uit Europa. All Alarm, this Martin Garrison en Sharon. En Repeat It, 7 van 8 plus 1 in de 9e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Madonna, I Feel So Free, 6 van 9 plus 3 in de 7e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Harry Styles en Dance No More. En dan zijn dit de dikste 5, met op 5 stationair blijven draaien in de 12e week. Uit het Verenigd Koninkrijk, oude speciale aanbieding, Kensington en Living 4, 4. Met de tafel van 2, van 2 naar beneden. In de 10e week uit de Verenigde Staten van Amerika. All Alarm, this Jelly Rollin' I'm Good uit de film Goats. Het super trio van de komende week. Met op 3 blijven staan in de 9e week uit België. All Alarm, this DJ Licious en Milo en Forever Young. 2 van 4. Stuivertje gewisseld dus met Jelly Roll. In de 7e week plus 2 uit de Verenigde Staten van Amerika. Ariana Grande en Hank

Doe hem de groetjes van me. En hier ging het allemaal om natuurlijk. De nummer 1. 8 weken in de lijst. Paul Speciality, Shanna Sparrow en Material Lover. De plaats staat nu voor de tweede aflevering volgende week. Nummer 1 en 8 weken in de lijst.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De quarantaine van 12 medewerkers van het Radboud UMC na mogelijke blootstelling aan het Hantavirus had voorkomen kunnen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het ziekenhuis. Een patiënt met het Andes Hantavirus werd in mei niet direct op een speciale isolatieafdeling opgenomen, maar op een gewone verpleegafdeling. Volgens de onderzoekers speelden tijdsdruk en misverstanden daarbij een rol. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt achteraf gezien beter meteen in isolatie had kunnen worden behandeld. De drie verdachten die deze week zijn opgepakt bij een grote politieactie blijven 2 weken langer vastzitten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het OM. Het gaat om een 19-jarige man uit Eindhoven en 2 minderjarigen uit Rotterdam en de Rijp. De 2 jongeren waren eerder al betrokken bij zaken rond opruiing tot terrorisme. 1 van hen werd eerder veroordeeld voor het verspreiden van extremistische inhoud en contacten met IS-aanhangers. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars duizenden migranten met valse informatie naar Ceuta hebben gelokt. Volgens hem verspreiden zij onjuiste verhalen over de mogelijkheden om in Spanje asiel aan te vragen en te blijven. Spanje wil de grens met Marokko nu beter bewaken en denkt aan nieuwe maatregelen. Bij de massale toestroom kwamen volgens Spaanse media 43 tot 57 mensen om het leven. Ongeveer 25.000 migranten zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Dat geldt als een veilig land. En een voormalige politiechef van Sri Lanka is ter dood veroordeeld voor het niet voorkomen van dodelijke bomaanslagen in 2019 op kerken en hotels. Daarbij kwamen 279 mensen om het leven, onder wie ook 3 Nederlanders. Volgens de rechtbank deed de politiechef te weinig na een waarschuwing voor een mogelijke aanslag. Hij werd eerder nog vrijgesproken, maar de staat ging in beroep. De 66-jarige man kan nu nog naar het Hoge Rechtshof stappen. Sri Lanka heeft al 50 jaar geen doodstraf meer uitgevoerd. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Everything I want to hear.
4: iTunes Radio.
0: Now. Tim Nieuwenhuis, Soul and Dance Classics.
5: Get ready.
4: iTunes Radio.
6: Here we go. 4. 1. 2. 4.

cursus Hoe Maak Ik Radio. Begin nooit met een instrumental. Nou, die passage van het boekje was ik even spontaan vergeten. Want ook instrumentaal is een taal, zeggen ze wel eens, hè. En we begonnen met het Salsa Orchestra. Dat was een kleine afsplitsing van de MFSB. We hadden wat ruzie met Kenny Gamble en Leonardo Vicente. Zoals meestal gaat, hè. Een heleboel leden vertrokken.

Harris en Bobby Eilie. En dit heette de Salsa Hustle in Original 12-inch uitvoering van bijna 8 minuten. Hier in de hete studio van de Soul & Dance Classics. Een warme muziek zeker. Het is wel in de avond, maar ja. De ventilator maar aangezet.

0: de Dustband, Bobby Brown. En zo tegen het einde van de show, weer een mooie slow jam. En dat allemaal in een Dance Classic Soul Ballad. Maar zover is het lang nog niet. We gaan eens luisteren naar Carol Douglas in de
1: Soul and Dance Classics.
0: En er gaat weer iets fout natuurlijk. Gaat altijd iets fout, hè?

0: Zombie.
1: Uit de late jaren 60, mooie soul was dat. En gedraaid hier bij de Soul and Dance Classics en daarvoor gedraaid. Had wat opstartproblemen. Carol Douglas had wat opstartproblemen met Doctor's Orders. Misschien lag het daar allemaal aan, hè.

Records van die klonk net zo beroerd in de eerste versie, maar dit kon er ook wat van. 1968, ik hoop dat ik ooit een betere versie vind van The End of the Road van Gladys Knight en Pips natuurlijk samen met de Funk Brothers natuurlijk. En wat hebben we daarvoor gedraaid? 992 Arguments, The Philly Sound, by the OJ's, hier bij de Soul and Dance Classics.

Yes. Zo'n enige hit in Nederland worden. Maar wat een fijne plaat was dat. Let it all blow. 1985 en daarvoor nog gedraaid. We hebben de volgende weer gedraaid. Even kijken op de lijst. Carl Carlton natuurlijk. En het heette She's a Bad Man met Gemma.

Town. Ja, niet dat hij zijn vrouw Whitney af en toe sloeg, maar ook van het andere bandje wat in de jaren 80 had. En dat bandje heette New Edition en dit heette My Prerogative van Bobby Brown. En daarvoor nog gedraaid...

gaan zuipen. Oh, sorry, ik zal drinken zeggen. Producer van onder andere Kool & The Gang, Ermer Deodato uit 1982 met de Happy Hour in de original single.

0: Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kunnen voorlopig zonder boete over de Merwedebrug blijven rijden. Door Europese regels zijn cameraboetes voor buitenlandse kentekens pas vanaf juli volgend jaar mogelijk. Sinds het vrachtwagenverbod vanwege scheurtjes in de Merwedebrug in de A27 zijn er al duizenden trucks overheen gereden. Maar alleen voertuigen met een Nederlands kenteken kunnen nu worden bekeurd. Rijkswaterstaat en vooral de Nederlandse transporteurs zijn boos over de situatie. Het fatbikeverbod in delen van Enschede en Amsterdam lijkt te zorgen voor minder overlast. In Enschede kregen handhavers tientallen meldingen en zijn er 9 boetes uitgedeeld. Ook in het Amsterdamse Vondelpark zijn inmiddels boetes gegeven, daar zijn het er 94. Gemeenten en ook ondernemers zeggen dat het rustiger en veiliger is geworden op straat. De vraag is nog wel of de verboden juridisch stand houden. Er loopt in Enschede nu een rechtszaak over het verbod op fatbikes in het winkelgebied. De quarantaine van 12 medewerkers van het Radboud UMC na mogelijke blootstelling aan het Hantavirus had voorkomen kunnen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het ziekenhuis. Een patiënt met het Andes Hantavirus werd in mei niet direct op een speciale isolatieafdeling opgenomen, maar op een gewone verpleegafdeling. Volgens de onderzoekers speelden tijdsdruk en misverstanden daarbij een rol. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt achteraf gezien beter meteen in isolatie had kunnen worden behandeld. En nieuwe natuurbranden zorgen voor problemen rond de Griekse hoofdstad Athene. Door de harde wind kunnen de branden zich razendsnel verspreiden. Een deel van de voorstad Haidari is geëvacueerd en meer dan 100 brandweerlieden bestrijden het vuur. Ook op de eilanden Kreta, Paros en Kalymnos zijn grote natuurbranden uitgebroken. De Griekse premier heeft al gewaarschuwd dat het land moeilijke dagen tegemoet gaat. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: iTurn Radio.
3: Ron Lockable, the best music in town.
4: Get ready.
2: iTurn Radio.
3: The best music in town. Met Ron Lockable.

Janet Jackson en de mooie Escapades. Nou goed, ik heb al later begrepen namelijk dat ik wat meer rechts zit dan links in jouw speaker. Nou, Michel, als jij nou eventjes meer naar links gaat zitten, dan nou, misschien dat je dan wat meer, meer geluid oppakt. Ja toch? Goed, een hele goede avond. Leuk je erbij met hier op de Tijd Radio. De best music in town tot zeker een uurtje of één. Met vette klassiekers, ook wat grootheden van topmixers zo vanavond. Daar vertel ik je zo meteen veel meer over.

Shaking your fist.

man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it. Just

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTurn Radio.
0: Goedenacht, het is nu 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerspost. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Is your iTurn Radio.
4: And now on iTurn Radio.
5: iTurn Dance.

0: is iTurn Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTurn Radio.
0: Goedenacht, het is nu 2:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerspost. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Others are talking. We're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.
6: 200 Hertz. Left and right channels out of phase.